Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

Jacques, ik zijn thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, zuske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlei, maar op de Galliefortlei. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Galliefortlei in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlijn, maar op de Gallifortlijn. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Gallifortlijn in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend gewoon.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

hele goede morgen. Fijn dat je weer afgestemd bent op de Radio van Stad. Wij zorgen de komende uren alweer voor een pak fijne muziek en ook Antwerpse weetjes. Je zit dus weer helemaal goed bij Radio.

0: bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op irepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt. Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be. Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Ah, heerlijk. Thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
0: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Margaret Batavio was nog maar 14 toen ze haar eerste nummer opnam. Ze noemde zichzelf voortaan Peggy en als achternaam koos ze de maand waarin ze geboren was, March. Omdat ze klein van gestalte was, kreeg ze van haar entourage de bijnaam Little. Zo ontstond Little Peggy March. En in 1963 nam ze haar eerste grote hit op, I Will Follow Him. Dat liedje was eigenlijk een Franse compositie van Paul Mauriat en Frank Purcell, die het onder de pseudoniemen Del Roma en G.W. Stoll uitbrachten met als titel Chariot. De allereerste versie werd gezongen door Petula Clark.

Peggy March koos voor de titel I Will Follow Him omdat hij beter aansloeg bij het tienerpubliek. Het nummer gaat over een meisje dat stapelverliefd is en haar geliefde tot het einde van de wereld wil volgen. Het was de tijd van de girlgroups en jonge sterren zoals Little Eva en Leslie Gore. Maar Peggy March brak alle records. Ze werd de jongste artieste ooit die op nummer 1 stond in de Amerikaanse Hot 100. Daarna bleef een nieuwe megahit uit, maar Peggy bouwde wel aan een carrière als actrice en songwriter. Zo schreef ze mee aan de hit When the Rain Begins to Fall van Jermaine Jackson. Wij keren met u terug naar de vroege jaren 60. Hier is Little Peggy March met haar aanstekelijke liedje I Will Follow Him.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè.
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

0: jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
2: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante

Goed nieuws voor wie van theater en van een avondje lachen houdt, want we hebben tickets voor Tom, Dick en Harry van Theater Zeemanshuis. Tom en zijn vrouw Lynn bereiden zich voor op een belangrijk huisbezoek van het adoptiebureau. Alles moet perfect zijn tot de twee broers van Tom binnenvallen met behulpzame plannen die volledig ontsporen. Dankzij Dick en Harry belanden er smokkelwaar, illegale, een mogelijk lijk en zelfs figuren uit de onderwereld in het huis. Het resultaat is een razendsnelle klucht waarin één kleine leugen een lawine van absurditeiten veroorzaakt en iedereen op hilarische wijze in zijn eigen val trapt. We hebben 10 duo-tickets klaar liggen voor de voorstelling van Tom, Dick en Harry op donderdag 8 oktober om 20 uur in de Zwarte Zaal van het Fakkeltheater in de Reinderstraat in Antwerpen. Wat moet je doen? Je mailt Tom samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Wij loten de winnaars eruit. Veel succes!

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd. Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
3: Liefde.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: WisSounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissounds.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissounds.be of op het nummer 050 61 34 95. WisSound, jouw feest begint bij ons.

goed nieuws voor wie van theater en van een avondje lachen houdt, want we hebben tickets voor Tom, Dick en Harry van Theater Zeemanshuis. Tom en zijn vrouw Lynn bereiden zich voor op een belangrijk huisbezoek van het adoptiebureau. Alles moet perfect zijn, tot de twee broers van Tom binnenvallen met behulpzame plannen die volledig ontsporen. Dankzij Dick en Harry belanden er smokkelwaar, illegale, een mogelijk lijk en zelfs figuren uit de onderwereld in het huis. Het resultaat is een razendsnelle klucht waarin één kleine leugen een lawine van absurditeiten veroorzaakt en iedereen op hilarische wijze in zijn eigen val trapt. We hebben 10 duo-tickets klaar liggen voor de voorstelling van Tom, Dick en Harry op donderdag 8 oktober om 20 uur in de Zwarte Zaal van het Fakkeltheater in de Reinderstraat in Antwerpen. Wat moet je doen? Je mailt Tom samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Wij loten de winnaars eruit. Veel succes!

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts

0: 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlei, maar op de Gallifortlei. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Gallifortlei in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend gewoon.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.

Leuk dat je ook vandaag weer kiest voor de Radio van Stad Express. En natuurlijk mag je vandaag ook alweer een hele dag je verkneukelen op geweldige songs, Antwerpse weetjes en interviews.

De toren van de Antwerpse kathedraal is met zijn 123 meter de hoogste kerktoren van België en Nederland. Van april tot oktober kan je deze mooie toren beklimmen. Je start je tocht in het stadhuis met een bezoek aan de mini-expo Torentunes, een kleine expo over grootse klanken. Je komt er meer te weten over de toren als belfort, muziekdoos en uurwerk. Je ontdekt er via enkele bijzondere stukken uit de museumcollectie waarom de kathedraaltoren onlosmakelijk verbonden is met het stadhuis en muziekmuseum Vleeshuis. Na een korte introductie over de toren en de bijaard gaat het te voet naar de kathedraal voor een steile maar fascinerende wandeling door eeuwen Antwerpse geschiedenis. Tijdens de beklimming ontdek je trede na trede het boeiende verhaal van de klokkentoren en zijn veelzijdige belfortfunctie. Na een inspannende tocht van 515 treden geniet je op de top van een schitterend uitzicht over onze stad. Even ontsnappen aan de drukte van de stad? Wel, dat kan met yoga in het Middelheim Museum. In deze unieke setting van kunst en natuur kom je helemaal tot rust met meditatie, ademhalingsoefeningen en yoga-houdingen. Elke sessie vindt plaats bij een ander kunstwerk of op een bijzondere plek in het park, waardoor kunst deel wordt van je beleving. De lessen zijn toegankelijk voor iedereen, of je nu beginner bent of ervaren yogi. De bijzondere yoga-sessies lopen nog regelmatig tot 6 oktober.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerpen Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
2: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
3: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
2: Kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
3: Light Experience Center. Druk op pauze.
2: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
3: Meer info op lightexperiencecenter.eu.

0: Geen menu, maar wel een babbel à la carte. Michel van Drouwera praat met een gast uit de Antwerpse culinaire wereld in Lekker Antwerpen.
1: Ik zit vandaag op een terras op de Oude Korenmarkt met zicht op de kathedraal. Popov, dat klinkt zowat Russisch. Het is daarmee dat ik even bij Marleen, de zaakvoerder, ten rade ga. Popov, waar komt die naam vandaan?
2: Wel, die naam komt inderdaad wel waarschijnlijk uit Rusland. Maar wij hebben die naam eigenlijk uit het zuiden van Frankrijk, Port-Grimaud, Saint-Tropez. Daar waren 40 jaar geleden verschillende cremeries die zo noemden. En wij vonden die naam eigenlijk fantastisch. Dus hebben wij die naam gewoon overgenomen.
1: Cremeries, hoor ik je zeggen. Is dit dan een cremerie?
2: Nee, deze is een restaurant, patisserie. Wij maken alles op ambachtelijke wijze al 41 jaar.
1: 41 jaar?
2: Ja.
1: Dat is al een lange weg dat jullie hebben afgelegd. En heel de tijd altijd hetzelfde gebleven, restaurant. Met een relatief kleine kaart, altijd suggesties.
2: Altijd suggesties, dus wekelijks veranderend. Omdat ik eigenlijk niet graag elke dag hetzelfde doe.
1: Je kookt waar je zelf zin in hebt.
2: Ik kook wat de markt zich aanbiedt.
1: Dus je gaat 's morgens winkelen, naar de markt, dingen kopen en dan zien.
2: Ja, zo gaat dat niet echt. Wij hebben allemaal leveranciers die op de vroege markt staan. En je vraagt iedere dag of wekelijks, wat is er in het seizoen, wat is er nu goed? En dan pas je je menu aan.
1: Ik ben dan toch wel benieuwd wat we hier nu precies kunnen eten. Maar dat is voor zo meteen.

0: Nog steeds bij Marleen van Popoff. We hadden het over die suggestiekaart, dat je een beetje kookt volgens het aanbod van de dag. Wat kunnen we hier dan eten?
1: We eten hier, laat ons zeggen, Franse keuken met een eigen inslag. Bouillabaisse van Noordzeevis, schelvis of kabeljauw, verse grijze garnaaltjes, tomaatgarnaal. We hebben ovenschoteltjes, altijd verse groenten. Ik kook met altijd heel veel verse groenten bij de gerechten, omdat ik een echte groenteneter ben.
0: Maar komt er ook vlees, want ik hoor je vis en groenten opnoemen.
1: Ja, vlees, er is eendeborst, er zijn heel veel stoverijen. In het wildseizoen hebben we wildstoverijen, we hebben hert, we hebben lamsvlees.
0: Runds, dat is precies... Runds komt zo precies niet veel aan bod.
1: Niet zoveel. Waarom? Omdat ik stek met friet, dat doe ik niet. Ik heb geen frietjes. Ik probeer altijd dingen te maken waar de mensen thuis eigenlijk al niet meer tot komen.
0: Ondanks dat je hier echt in het toeristisch centrum zit, heb je toch veel vaste klanten en veel minder toeristen, denk ik.
1: Dat is omdat ik... voor een toerist misschien niet zo'n toegankelijke kaart heb. Als je begint met echt eten en verse groenten. En een toerist gaat meer af op een bifstek friet of een mossel. En dat heb ik natuurlijk niet.
0: Ik kan nog eens even terug naar het begin, want het is ook patisserie hier. Hè?
1: Ja, inderdaad. Ik maak al mijn desserten zelf. Ik hou van desserten maken. Ik heb ook verschillende opleidingen gevolgd. Ik maak in de zomer heel veel met vers fruit. Ik heb altijd chocolade. In de winter is er dan nog meer met chocolade, met noten en andere dingen. En natuurlijk onze bekende tartatijn, die hebben we heel het jaar door.
0: Wie hier is wil komen proeven, of misschien al eens naar de kaart kijken, is er een website?
1: Er is een website. Ik denk dat je dat wel onder Popoff kunt vinden, want eerlijk gezegd ben ik daar niet zo'n grote krak in. Mijn zoon doet dat.
0: Popoff met dubbele F achteraan.
1: Ja, Popoff met dubbele F. Je kunt altijd op de website zien, je kunt mij ook altijd bellen.
0: En enkel in het weekend open?
1: Ja, ik ben vrijdagavond open, heel de zaterdag, heel de zondag, omdat ik sinds COVID het eigenlijk alleen doe. En dat valt eigenlijk reuze goed mee. Ik had het nooit gedacht, maar mijn klanten hebben dat gevraagd om het te doen voor hun.
0: Het is het ontdekken waard.
1: Voilà.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be. Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag. Van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat snel gefixt.
2: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
6: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

Goed nieuws voor wie van theater en van een avondje lachen houdt, want we hebben tickets voor Tom, Dick en Harry van Theater Zeemanshuis. Tom en zijn vrouw Lynn bereiden zich voor op een belangrijk huisbezoek van het adoptiebureau. Alles moet perfect zijn tot de twee broers van Tom binnenvallen met behulpzame plannen die volledig ontsporen. Dankzij Dick en Harry belanden er smokkelwaar, illegale, een mogelijk lijk en zelfs figuren uit de onderwereld in het huis. Het resultaat is een razendsnelle klucht waarin één kleine leugen een lawine van absurditeiten veroorzaakt en iedereen op hilarische wijze in zijn eigen val trapt. We hebben 10 duo-tickets klaar liggen voor de voorstelling van Tom, Dick en Harry op donderdag 8 oktober om 20 uur in de Zwarte Zaal van het Fakkeltheater in de Reinderstraat in Antwerpen. Wat moet je doen? Je mailt Tom samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Wij loten de winnaars eruit. Veel succes!

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Goedemorgen en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Oeptrot hier bij Radio Express. Vandaag gaan we het klein beetje voort op het elan van vorige week. En dan hebben we het natuurlijk over theater. We krijgen twee mensen over de vloer vandaag. Met name Ben Bervoets en Patrick Pieters van Take 2 Producties in de kleine fakkel in het Fakkeltheater in Antwerpen. Ze komen natuurlijk vooral vertellen over hun nieuw stuk Een Haar in de Boter. Vaar hebben we een aantal nieuwe oude platen bij en nog wat optreden nieuws. Oeptrot tot 12 uur hier bij de Radio van de Stad. Radio
1: Express. Iedere zondag van 10 tot 12. Oeptrot met Glenn Pellis.

0: Goedemorgen en welkom bij op Trotver Radio Express. Vandaag gaan we nog eens de theatertour op, want het nieuwe theaterseizoen komt natuurlijk binnenkort op gang. Dat is natuurlijk ook zo bij Take 2 producties van en met Ben Bervoets. Goedemorgen Ben en ook Patrick.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Een nieuw theaterseizoen komt eraan begin oktober, maar hoe is vooral eigenlijk het afgelopen seizoen geweest met Take 2 producties?
1: Eigenlijk is dat een schitterend seizoen weer al geweest. Ik denk dat we bijna over 90% altijd de volle zaaltjes hebben gehad. Dus ja, heel goed vind ik.
0: Dat is altijd positief, hè?
1: Ja, ja.
0: Volle zaaltjes is altijd goed, hè?
1: En goede commentaren altijd. En daar doen we het dan voor, hè. Voor de mensen die komen zien in de reacties. En ik moet zeggen, ja, toch 80-90% vinden de goede stukken en amuseren zich altijd en komen elk stuk terugzingen.
0: Want wat dat bij ons ook anders is dan bij veel andere theaters, is dat gewoon ook heel veel eigen stukken, of alleen maar eigen stukken brengen.
1: De laatste jaren spelen we eigen stukken. Dus eigenlijk is er bij ons niks van iemand anders.
0: Nee, dus allemaal stukken van uw hand?
1: Ja, ja, voorlopig wel.
0: Ja. Ja, Patrick, ik ga nu even tot u richten. Hoe is vooruit afgelopen seizoen geweest?
2: Ja, fantastisch, hè. Oh, zeker. Ik heb maar goed geamuseerd ook. Het woord en dat laatste stuk, dat ging... Ik moet wel zeggen, we hebben heel kort moeten repeteren, omdat het nog een rap op je veel. Maar toch, dat laatste stuk, ja, was, daar heb ik me toch wel echt even kunnen losgooien. Ja. Ja, ja,
0: ja. Ja, dat is altijd natuurlijk wel, als je een nieuw stuk speelt, je moet altijd een munt of twee erin repeteren. En dan, ja, voor
2: ja,
0: de periode dat je dan speelt, uiteindelijk is dat hard werken, hè?
2: Ja, dat zal wel zijn dat hard werken is. En ook, weet je, dat plezantste van alles, zijn allemaal stukken die voor de eerste keer werd gespeeld. Dus je creëert een eigen type, hè. En dat vind ik daar... Zo, ja, je kunt er een wagen in nood leven eigenlijk. En dat is plezant, hè. Je moet niemand die nood doen of stieren of daar. Je zet een wagen, hè.
0: Dat is het voordeel ook, omdat dat niemand dat kent, hè.
2: Ja.
0: En dan kun je het ook wel naar een wand zetten.
2: Ja. Tuurlijk. Ja. Want het zijn ferme stukken uit hem schrift. Want god, voor toen we... Ik zeg het nou, met dat we hetgeen aan het spelen zijn, hebben we al zelf al mee moeten lachen. Dat je zegt van, allee. Dus... Ja, wat je zei nog, hè.
0: Maar dat is ook, denk ik, wel iets dat je... Dat een must dat je moet hebben, dat je wagen ook zelf goed voelt en dat je wagen amuseert. Dat strolt ook even op het publiek, denk ik dan.
2: Tuurlijk dat. Maar de mensen zingen dat ook langs, hè. Als die ons zingen spelen, dan zeggen die mannen, die zijn niet ons spel, die zijn hun eigen ontamuseren, jong. Die doen, je ziet dat ook, dat die dat allemaal geren doen, hè. En het is zo dat je een schoon stuk kunt creëren. Want je begint als je de mensen goed kent en je kunt de wagen met die mensen mij invloed geven. Ja, dat is fantastisch gewoon.
0: Oké. Dan gaan we natuurlijk zo beet ook even overlopen voor het nieuwe seizoen. En het eerstvolgende stuk dat er gaat aankomen, begin oktober.
2: Ja, Noor in de Bouterij.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
2: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
1: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
2: Light Experience Center. Druk op pauze.
1: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
2: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
3: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty. Party en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 9, 10 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.

0: En we klappen voort met Patrick en met Ben van Take 2 Producties in het Fakkeltheater in Antwerpen. Het eerstvolgende stuk dat we nog gaan spelen in het nieuw seizoen, dat is Een Haar in de Boter. Ik denk dat dat een komedie is.
1: Ja, dat is een komedie, ja. Dat is een algemeen fenomeen. Een haar in de boter, waar is het nou eens niet, hè? Dus dat is een bekende gezegde dat iedereen kent. Dus daar zit dan ook een haar in de boter. En ja, meer kon ik er niet veel van vertellen, maar het is gewoon ja, hilarisch.
0: Het is lachen van begin tot einde, denk
1: ja,
0: ik dan.
1: Ja, tuurlijk. Er komt wel eens af en toe een klein drama, het stukje in. Maar iedereen, ik ga zeggen, het verhaal op zich al komt gewoon bekend voor. Het gebeurt overal.
0: Dus het is eigenlijk een klein beetje een huiselijk tafereel dat ze in eigen speelt.
1: Ja.
0: Of de Kenneth.
1: Ja. Ja, zo weet in de Noord, hè, ja, de problemen die er gebeuren. Hè, dat, dus je kent dat. Hè, de ene zegt zo, de andere zegt het zo. De ene wil elkaar helpen, maar dat trouwt er niet helemaal op. En dan worden er al eens misverstanden uitgekomen. En dan komen de rolltanten, zeggen dingen. Ze maken van een arm, hè, een aantal armen toestaan. Je kent wat dat gaat. Hè.
2: Uh-huh. Ja, het basisverhaal van dat stukje is eigenlijk, dat gaat over de Stan en over Trace. En eigenlijk heeft de Stan een groot probleem, een gezondheidsprobleem, want hij zit met de dingen die je niet meer marcheert. Je weet wel, hè?
0: Is dat autobiografisch geschreven, Ben? Of?
2: Nee. Voorlopig is dat nog niet zo. Maar ja, ze marcheert niet meer, hè? En wat is daar aan de hand? En zijn goede vriend, Gerard, die komt op de proppen met allerlei mogelijke dingetjes voor dat terug in gang te zetten. Maar ja, is dat goed? Is dat goed? Is dat niet goed? Dat zullen de mensen moeten zien. Ondertussen is er ook nog een vriend en nog een vriendin. Die had daar ook over de vleur komen. En die hebben ook hun eigen problemen. Dus het is eigenlijk het is een probleem met anderen. En ja, uiteindelijk, op het liste moet het goed aandigen, hè. Dus, ja.
0: Alhoewel, in haar liste stukken is het altijd zo geweest dat er zo een beetje een plotwending is, hè, op liste.
2: Ja, maar dat is eigenlijk in deze ook zo wel een beetje, hè.
1: Ja, mensen denken niet dat er gaat komen, maar het is toch niet geen dat ze denken dat gaat komen, eigenlijk. Dan denk je, oh, lui, is het mogelijk. Dat gaat er gebeuren.
0: Ah, toch. Dus toch weer zo'n onverwacht.
1: Ja,
2: en er komt een onverwacht persoon in die eigenlijk, ja, ook voor verwarring zorgt, maar langs de andere kant ook voor een grote verrassing op tende zorgt.
1: Ja.
2: Dus ja, veel meer kan ik er eigenlijk niet over zeggen, nee. Want anders verraaien we eigenlijk een groot deel van het stuk. Maar het is die madame die eigenlijk voor de twist eigenlijk zorgt, hè.
1: Ja.

0: En we klappen voort met Ben en Patrick van de Take 2 Producties. Een haar in de boter. Jan Golle ziet zelf ook bij de cast. Wat is al een rol zelf in het stuk?
1: Patrick? Ik speel de Gerard.
0: Ah, jij zit de Gerard.
1: Ik ben de Stan, zijn kameraad, die had hem dan toch gaat helpen om het voor het probleem op te lossen. Met alles en nog wat, je kent dat. En er komen natuurlijk hilarische fragmenten in dat je zegt van, maar ja, God ook helpen, zinnen kennen dat. Hij wil het goed doen, hij wil dat proberen. Met een lach in de zwaas en de Stan en van Tatel is op zijn tienen trappen. Je kent dat en dan kan je er voor misverstaan.
2: Hoe dat in stond, een pikuur onder water.
1: Soms een serieuze pikuur.
0: En Ben, wat is jouw rol in het stuk?
2: Ja, maar rolletje, ik ben de facteur van dienst. En ik kom te pas en te onpas bij de Stan en Trijs op bezoek. Met van alles en nog wat. Ik kom roddels vertellen die had er op de straat allemaal gebeuren, hè. Dus,
0: dat is een beetje gelijk vroeger dat de facteur was, denk ik dan. Hè?
2: Ja, maar het speelt zich dus af in deze tijd. Maar ik ben een facteur die je als vanage om de oudere dingen blijft vasthouden. Dus een oude postzak. Ik heb wel de uniform van de post. Maar ja, ik ben een echte oude facteur van vroeger. Hè? Ja.
0: Ja, Ben, ik kom maar toch even terug tot Aarichten, die stukken. Hè, dat is nou het, ik weet niet hoeveelste stuk
2: het
0: dat al is.
2: Het 17e stuk. Dus dat wil zeggen, ik heb draaistukken per seizoen. Dat we volgend jaar met het 20e stuk gaan beginnen.
0: Dat wil toch zeggen dat allemaal vlot op de hand blijft komen?
2: Momenteel is dat wel... ik begin al iets te denken en dan denk ik... Daar ga ik een stuk over schrijven. En de ene keer is dat onderlopende baan dat ik schrijf. En de andere keer dan ligt dat weken of munden stil.
0: Ja, toch. Ja.
2: En dan ineens begin ik terug goesting te krijgen voor te schrijven. En dan schrijf ik wat verder. Hè. En dan, Mieke Abel, die bij ons meespelt ook. Die zorgt er ook altijd wel voor dat ze... Ja, die vraagt voor dat stuk op voorhand even te lezen. En dan voor desnoods fouten eruit te halen. Of dan heeft hij ook nog wat goede ideetjes. En dan gooi ik dat ertussen. Dus dat is meken, hè.
0: Ja, natuurlijk.
2: Maar het fane van de zaak is, over die stukken, ons cliënteel, wat hebben... Eigenlijk voor 80% echt cliënteel.
0: Vaste klanten. Hè?
2: Ja, en dat zijn echt klanten. Mensen die we niet kennen. Allee, die we nu stilletjes aan wel leren kennen. Door het theater. Maar geen familie. Ik zal zeggen, mijn eigen familie. Mijn vader en mijn zuster. En dan oude doep. De Bervoetse, dat is een heel grote familie. Maar... Nichten en kazanen, die heb ik bijna nog niet gezien. No. Dus we zijn wel fier op ons, op de producties die we zetten, dat we echt klanten krijgen. Er zijn wel een aantal vrienden en kennissen die ook wel komen zien, maar eigenlijk zijn dat vrienden en kennissen geworden aan de hand van het theater. En daarom, daar zijn we wel blij voor. Dat we echt kunnen zeggen, we hebben voor 80% echt klanten.
0: Belangrijk uiteindelijk, want anders zou het ook niet kunnen doorgroeien en voort kunnen blijven bestaan als theater.
2: En ik hoop dat zo blijft en zelfs nog groter wordt. Veel groter moet het niet worden, want ik wil voor zo lang als dat kan in die kleine fakkel blijven spelen. Dus dat is een zoutje van 44 man, dus als we 15 keer... 44 man kunnen hebben, dan zijn we al content, hè.
0: Dat is toch over 600 man, hè.
2: Ja.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
3: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
4: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Goedemorgen nog steeds en welkom bij Op Trot van Radio Express. We hebben het vandaag over Take 2 producties en vooral het nieuw stuk dat binnenkort in première gaat. Dat is Een Haar in de Boter. Patrick, er stonden 14 speeldata op de planning. Dat is dan denk ik elk weekend van oktober dat je al speelt.
1: Ja, elk weekend van oktober en het eerste weekend van november. Dat ik me niet...
2: Twee weekends van november.
1: Ah, twee weekends van november.
0: Twee zelfs.
1: Allee, twee zelfs.
0: Wanneer beginnen we al juist in première te gaan?
1: Waar beginnen? De 9e. Oktober.
0: En dat loopt dan tot half november?
1: 8 november, ja.
0: Oké, van 9 oktober tot 8 november.
1: Ja, dat zijn alle weekenden, hè. Ja. Vrijdag, zaterdag, zondag, hè.
0: Ja, inderdaad. Ben, het nieuwe seizoen keert ook terug voor het poppentheater Klaarmoedig, hè, zowel voor de kinderen als ook voor de volwassenen.
3: Ja, dat is vanaf de herfstvakantie, dan beginnen de kindervoorstellingen. En dat is deze jaar de Vliegende Klierkas.
0: Dat is precies ook iets helemaal anders dan... Gewoonlijk wordt zo wat sprookjes, denk ik, dat erop staat.
3: Ja,
0: dat is weer iets helemaal anders.
3: We wisselen zo wat af, hè. Dus de Vliegende Klierkas, dat gaat over ja, een klierkas die vliegt. Maar ja. Die vliegt, dat is een professor die een klierkas heeft gemaakt die in een taart kan. En ze komen ze bij de ridders terecht, ze komen ze bij de cowboys terecht en ze moeten ook terug toe was geraken. Hè. Dus dat is met Paul Pladaas, onze held, die heel graag gezien werd door de kinderen. En die gewoon met de professor een toerke doen. Hè. En dan van alles beleven en dan hopen dat ze terug toe was geraken. Hè. En die vertoeningen die lopen tot en met de helft van de krokusvakantie. Dus de herfstvakantie, kerstvakantie en de helft van de krokusvakantie. Want dan het tweede deel van de krokusvakantie beginnen we met een ander stukje. Dat is dan wel een sprookje. En dat is de koning in de schone. Ja. En dat loopt dan tot en met de paasvakantie.
0: Dat is toch ook weer een heel boot.

0: Wel, gekend, de Glen?
1: Nee.
0: Die zorgen dan voor muziek.
1: Ja.
0: En ja, dat zijn Antwerpse leekjes. Die hadden mensen kunnen of willen meezingen. En dat is altijd vol ambiance. Hè. En het voordeel van ons Pushenalle-spel is dat het bij ons kan iedereen er naartoe.
1: Dat is inderdaad een voordeel. Hè, want gelijk daarna op Pushen, je moet er met een groep zijn.
0: Ja.
1: En je moet al zo ver op voorhand.
0: Ja, ja, maar bij ons kunnen ze alleen komen met 2, met 3, met 40. 44 is de maximum.
1: Ja.
0: En dat is allemaal in het Fakkeltheater te doen. Hè. Ja. En dan dit jaar hebben we ook nog voor de Pushenalle voor volwassenen iets extra gedaan. En dat is ook een stukje samen met de stadsgids, de dialectengids van Antwerpen. Dat is Patrick en Lou. En die, daar gaan ze eerst een uurtje mee rond de stad wandelen. En dan komen ze terug naar ons in de kelder van het Fakkeltheater. En krijgen ze daar nog een stuk van een uurtje in 2 delen. En ja, op en al is dat ook 2 uur dat duurt, alles begin met wandeling bij. En dan krijgen ze dat stukje van de neus van de stad te zien. Ja. Hè?

0: En we klappen even voort met Take 2 producties. We hadden het er juist over poppentheater Klamermoerig. Ik geloof dat het ook al ondertussen 54 jaar?
1: 57 jaar.
0: 57 jaar
1: ja,
0: al.
1: Ja, 57.
0: Dat begint al te tellen natuurlijk.
1: Ja, ik was een aantal jaar geleden was ik een paar jorkes abuus. Maar we bestaan nu al 57 jaar.
0: Het is nu het 57ste jaar dat eigenlijk in voegen wordt.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik kan al tellen. Er juist had je iets gezegd van een stukje met Lou door het stad, hè, met Patrick en Lou.
1: Ja.
0: Dat blijkt wel goed te marcheren, precies. Hè?
1: Enorm, want dat is allemaal uitverkocht. Juist, denk twee plutsjes zijn er nog voor die voorstellingen. En dat is dan helemaal uitverkocht.
0: Er is zelfs al een voorstelling bijgekomen.
1: Er is al een extra voorstelling bijgekomen, ja. Ja. Over in de klauwen voor de Lange Wapper, daar is voorlopig nog plots.
0: Ja.
1: Ja, er zijn ook al wel dagen die uitverkocht of bijna uitverkocht zijn, maar voorlopig is er nog altijd plots.
0: Waar kunnen de mensen eigenlijk etiketten bestellen? Dat is allemaal via de website van de Fakkel, denk ik. Hè?
1: Ja, ja, via www.fakkeltheater.be of via de telefoon. Hè. Ja. Dus 03 500 11 22. En dat kunnen ze alle dagen terecht, van maandag tot en met vrijdag, van 11 uur tot en met 5 uur.
0: Mm-hmm.
1: En op de website, joh, dat is constant, hè.
0: Ja, inderdaad, dat is deurlopend, hè. Ja, ik zag ook afgelopen zomer dat er nieuws was dat het Fakkeltheater gewoon vernieuwd werd. Was dat eigenlijk juist te gebeuren? En is er eigenlijk impact op alle werking met theater, met Take 2?
1: Ja, er gaat van alles gebeuren. Hè. Ze zijn van plan van een personenlift naar de Rooizaal te brengen. Misschien ook wel naar de kelder, dat weet ik niet zeker. En dan in de Zwarte Zaal, daar zijn toch ook wel wat veranderingen op til. Dus, en ik weet ook al dat er een deur is vernieuwd. Een inkomen naar de kleine fakkel. Allee, ja. Daar is een van die deuren al vernieuwd. Ja. Maar ja, wat dat die werken juist allemaal in de hand werken, dat is, ja, dat is Sam Verhoeven, hè. Die weet er eigenlijk alles van.
0: Maar het is niet dat je al zegt van er is een seizoen dat je al bijvoorbeeld geen producties kunt spelen? Of
1: nee.
0: Niet de bedoeling,
1: ja, de seizoenen blijven altijd ongeschonden. Ja.
0: Dus vooral gaat dat geen impact hebben dan?
1: Nee, voorlopig niet.
0: Oké. Zijn er eigenlijk nog specifieke wensen of toekomstplannen met Take 2 producties of met Klamermoerig?
1: De toekomstplannen, ja, zoveel mogelijk blijven spelen en zoveel mogelijk volk hebben en dan komt dat goed, hè.
0: Maar geen speciale gezicht van potverdekken, dat is misschien nog iets plezant om te doen. We gaan dat eens doen. Of, hè, want ik weet bijvoorbeeld, er komt nog een revue-show ook aan in januari.
1: Ja, een revue, dat gaan we nu eens doen in januari met de Pieke Deven. En dan Melinda Dane en Patrick Peters en ikzelf. We gaan een revue doen in de kelder. En ja, met sketchjes en zo van alles. En blijkbaar sloeg dat ook aan, want dat zijn maar twee dagen dat we dat doen. En er is al bijna één dag helemaal uitverkocht. Dus in de tweede, die zit er nou ook al bijna aan. Dus op dat vlak kunnen we misschien in de toekomst, voor het jaar erop, zien ik wel zitten voor een tweede keer een revue te doen. Ja.
0: Maar dat heb je wel in het verleden ook al wel eens gedaan, denk ik, zo'n revue.
1: In het verleden hebben we dat gedaan, in de Zwarte Zaal hebben we dat gedaan, een paar keren. En dan hebben we een paar jaar dat niet meer gedaan. En ik denk, ja, we gaan dat toch nog wel eens terug doen. Ja. Maar dan nu ook met allemaal nieuw sketches. Ja, allemaal nieuw, die had de mensen nog nooit hebben gezien, hè.
2: Okay. Kijk, dat hebben we bijgemokt allemaal, hè, Ben?
1: Ja. Dat gewoon dingen zijn die we...
2: Dingen die gebeurd zijn, hè?
1: Ja.
0: Autobiografisch dus?
1: Een deal wel, een deal. Maar dan een beetje meer in het shot getrokken, hè?
2: Ja, dat wel. Ja.
0: Dan moeten mensen moeten lachen,
2: mensen
0: hè?
2: Mensen moeten kunnen lachen, hè?
0: Dat is het,
1: ja.
0: Leven is al serieus genoeg, hè?
2: Ja, tuurlijk.
1: Ja, en voor de rest, ja, draai vertoningen op het jaar, hè. Ik bedoel, draai producties, hè.
0: Ja,
1: dus in deze jaar is dat een oor in de boter in oktober na. En dan in februari is dat Blijf naar Kalm. Dat is een thriller. Dan komen ze een thriller. En dan in april, mei, denk ik, is het met mijn buur Notte Côte d'Azur.
3: Dames en heren, bij het begin van het programma wil ik u wel de aandacht willen vestigen op...
4: Ela.
3: Wat is dat?
4: Conoroes.
3: Wat is dat?
4: Conoroes.
3: Hoe Conoroes? Het is niet gedaan, hè, manneke. We hebben nog niet aan het doen.
4: Ja, ik heb aan een directeur gevraagd of dat ik mocht durven. En hij zei... Van maar daar zijn, ik zal het contract zetten dat ze om dat deur zijn doodgeschieden, dus ik mag naar Roos gaan. Ja.
3: Oh, dat gaat zo maar.
4: Zij gaan maar naar Roos zijn.
3: Oh, god, iedereen kan naar Roos gaan als
4: ze willen. Ja, ja, zij, we hebben me hier zotteke genoeg zetten.
3: Ja, we zijn betaald voor 2 zottekes, hè. Dus iedereen kan zo maar naar Roos gaan hier te wild.
4: Ik heb de toelating, hè, Leo. Ik heb het gevraagd, hè.
3: Ja, maar dan gaan we dat ook vragen. Dan gaan we allemaal naar Roos. Dat is spektakel afgelopen, hè.
4: Dan is het vreugd gedaan, heren, hè. Nou, ja.
3: Ja, straf dat.
4: Maar vaak al last krijgen en ik niet, hè, manneke, dat weet, hè.
3: Dat is een straf van
4: ik heb de toelating, moet ik nog de voet naar schoten, hè. Weet je dat?
3: Oh, de voet naar schoten.
4: Ja.
3: Ik moet ik nog naar Gent?
4: Met de auto.
3: Maar ja.
4: Maar ik zend de voet.
3: Oh, de voet.
4: Zeg ik de voet naar hier gekomen ook, hè.
3: Oh, je zit de voet. En
4: zeg ik van gisteren weg.
3: Oh, ja. Zo lang al.
4: Maar ik vertrek toch eens met de auto.
3: Ja?
4: Ik stap de auto en ik vertrek 100 meters.
3: Ja?
4: En niks niet meer. En daar stond ik.
3: Oh, mag je een pang met de auto? Oh,
4: 100
3: dat bedoel
4: meters gereden en eens niks niet meer.
3: Oh, dat is het anders. Ja, zegt dat dan. Oh, en eens met de auto. En eens pat, niks meer.
4: Je hebt je een pet gelaten, joh. En eens niks meer.
3: Dat is aangenaam.
5: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

hebben nog nieuws te melden, Antwerps nieuws. Want op zaterdag 26 september vanaf 11 uur 's morgens opent de eerste echte Antwerp Original officieel zijn eerste fysieke conceptstore en atelier. Zeg maar winkel dus. En dat gebeurt in Marksum op de Bredabaan 739. En dat pand gaan we misschien herkennen, want dat was de vroegere Game Mania. Er zijn meer dan 180 verschillende opdrukken op t-shirts dat je daar kunt verkrijgen en ook op truien. Maar behalve dat is er ook nog van alles anders te beleven. Denk maar bijvoorbeeld om puzzels van Antwerpen, LP's en CD's van Antwerpen, tot zelfs hondenkoekjes met een echte Antwerpse opdruk op de doos. Het is zelfs zo zot dat je zelfs een doos met bijvoorbeeld allemaal puzzelstukjes van het steen of de kathedraal gewoon met een roos kunt pakken. Ook heel schoon posters van Patrick Fotografie, natuurlijk met allemaal bekende zaken van de stad. Noteer dus zeker zaterdag 26 september vanaf 11 uur 's morgens, want dan kun je dus op de Bredabaan 739 terecht. Van de allereerste keer bij Antwerp Original. Natuurlijk, voor de diehards begint het al op vrijdag 25 september om 18 uur met een receptie, voorzien van een stripje Antwerpse muziek. Met allemaal de groeten van Michael Verbeek.

Volgende week vrijdag 25 september en ook zaterdag 26 september zijn er optredens van Catastroof. Vrijdag speelt Catastroof op Koerok en dat is in Beersel in de Kloosterstraat 31. En dat begint daar zo rond 21:15 en dat is in Jeugdhuis het Vraagteken. Zaterdag speelt Catastroof dan weer in Verslor op Camping de Zeven Getjes voor een jaarlijkse afspraak met het Oktoberfestginder. En Camping de Zeven Getjes, dat vinden op Heiken 37 in Vorselaar. En dat optreden begint dan weer al om 21 uur. Die ticketjes kosten denk ik 10 euro van die zaterdag. Zijn je geïnteresseerd om naar een optreden van Catastroof te gaan zien? Dan is het gewoon misschien het gemakkelijkste om even naar hun website te gaan, www.catastroof.be. En dan ga je daar ergens van voor wel een balkje zien staan met agenda of met optredens. En daar ga je natuurlijk alle informatie kunnen vinden. Uiteraard gewoon na een linkje van Catastroof laten horen. In het land.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

volgende is toch weer al iets heel speciaal. Ik kende het zelf niet. Het is afkomstig van een 45 toeren maxi-single, dus eigenlijk gewoon een LP, maar dan op de snelheid van een 45 toeren. En het is van de Pinks, met als hoofdplaat of hoofdnummer Ribbe de Bee. Natuurlijk in het Antwerps, het is zo'n beetje een medley, met hier en daar een tekst wat aangepast. En dan op de bijkant, op de andere kant, stonden er nog twee nummertjes, Weten wat we doen en Wat heb ik een kater. Allemaal geschreven door Blox W. Die net denk ik ook wel gekend is van WB Sound of Will Andy. En die Weten wat we doen, dat is toch iets speciaals, want onder andere de Geuzen hebben dat ook uitgebracht en ook de 72ers of zoiets. Die singeltjes van de 72ers en van de Geuzen, die zijn redelijk populair. Die is te zeggen, ze zijn redelijk duur als je nog vindt. Die hebben we nog niet kunnen bemachtigen tot hiertoe, maar dus wel die maxi. En we gaan eens luisteren, niet naar Weten wat we doen, maar wel naar Wat heb ik een kater. Want wie weet, hè, na zondagmorgen heb je misschien ook wel een beetje een kater van gisterenavond, van die zaterdag. Iets speciaals dus van WB Sound en Will Andy. De Pinks en Wat heb ik toch een kater.

0: nog een singeltje dat ik afgelopen periode heb kunnen kopen. Dat is van The Kid en Motorclub The Rockers. En The Kid, dan hebben we het natuurlijk over de cafébaas The Kid van Tienen, die toch wel een aantal jaren lang het bekende café gehad, The Kid's Rhythm and Blues Café, op de Kaasrui, of eigenlijk nog Grote Markt in Antwerpen. Het singeltje dateert van 1985 en is uitgebracht op het label van Sonny Bell Records. Het is een klein beetje een rock and roll nummer. De A-kant is het volgende nummer, Stampt de Machine in Gang. En de B-kant is gewoon een instrumentalletje. Om de bas Chris Callant. Om de drums Erik Viskes. Om de leadgitaar Dirk Deels. Piano Peter Praat. Rhythm Guitar Mark Peus. En het is geschreven door natuurlijk The Kid, Mark Peus, Peter Praat en ook het Broske. We gaan er eens aan luisteren naar dat motorliedje.
1: Hey, come on, rockers, we zijn er weg, hè.

Komende donderdag 24 september is er een optreden van de groep Veston. Dat is de groep rond Steven van Gool. En dat optreden van Veston dat vindt plaats in Café Châtelherois in de Graaf van Hoornestraat nummer 2 in Antwerpenstad. Dat optreden van Veston dat begint vanaf 8:30 s'avonds en dat zal wel duren tot 10:30.

0: weer.
1: WisSounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. WisSound, jouw feest begint bij ons.
2: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

Zaterdag 26 september is er nog een optreden. En deze keer van de straathonden, het Lier. Het optreden zelf is ook in Lier. Meer bepaald in Café de Garage. En Café de Garage, dat kun je vinden in de Eikelstraat. En dat optreden is speciaal voor de cafébozin heure verjaardag. Dus Antwerpse rap, die toch wel een klein beetje steviger is. Zaterdag 26 september vanaf 8 uur 's avonds in Café de Garage in de Eikelstraat in Lier. De straathonden. Voor wie dat het nog niet weet, ze hebben trouwens ook dit jaar een LP uitgebracht. Die gaan we waarschijnlijk wel kunnen verkrijgen op die moment.

Zaterdag 26 september, vanaf ongeveer 10 uur 's morgens, het is heel vroeg. Dan is er ook nog een optreden op de Schachermarkt in Deurne, op het Wim Sauresplein. En dat is een optreden van ons eigen met de Pikkedieven. De Pikkedieven die spelen ongeveer van 10 tot 12 op zaterdag 26 september op de Schachermarkt, de Roemenmarkt en de wekelijkse markt op het Wim Sauresplein in Deurne. Natuurlijk, als het heel slecht weer is, dan zal het waarschijnlijk niet doorgaan. Maar we hopen dat het droog gaat blijven en dat het gewoon gaat doorgaan en dat we daar Antwerpse leekjes uit de boksen kunnen laten horen. Natuurlijk is het volledig vrijblijvend en gratis. Wie weet zien we elkaar dan wel. Zaterdag 26 september van 10 tot 12 dus op het Wim Sauresplein in Deurne. De Pikkedieven live.

Zo, beste mensen, dat was Oeptrot voor deze week. Vervolgende week maken we natuurlijk weer een nieuw afspraak. En dan krijgen we hoog bezoek, want Rudy Mies is weer in het land. En Rudy, dat was een van de bezielers van Schralen, Chip en de Mussenschrik. Die naar uitgeweken is in de jaren 80 naar Amerika. Morgen is nou weer voor 1 of 2 weken in het land. En dat brengt samen onze Werner mee, Werner Koels. Want ze gaan het hebben over de LP die 50 jaar geleden het daglicht zag. Kenneke K. van Everaens. Over die LP gaan we het voornamelijk hebben volgende week de zondag. Na de 12 is er gelijk als steeds Ronald Mavis. Nog een plezante zondag en we horen elkaar terug de volgende week. Ciao, bikes.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Dire Straits en Calling Elvis. We zijn nog een beetje aan het bekomen van de beweegdag gisteren. We stonden heel de dag live met Radio Express daar in het Zuiderpershuis. Dus we gaan het rustig aan doen vandaag. 12:02 met Ronald Meijvis. Hier is UB40.

Diana Ross and The Supremes, Stop in the Name of Love. De plaat werd in minder dan een uur opgenomen. In Vlaanderen stond ze nummer 1 en 30 jaar later nog altijd instant herkenbaar. The Spice Girls met Wannabe. Yeah!

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ach, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
0: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
5: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Jimmy James and the Vagabonds.
1: Now is the time to see the light.
0: Now is the time, ja, om volgende plaat te draaien. Na jaren zonder soloalbum keerde Bruno Mars begin dit jaar terug met The Romantic and Risk It All. Liet ons toe meteen horen waar hij naartoe wil. Klassieke romantiek, soul en een duidelijke Latin en bolero invloed. Geen ironie of bravoure, maar iemand die alles op tafel legt voor de liefde. Heel old school dus, maar met een hedendaags gevoel. For just a-

Dat noem ik nu nog een keer broederlijk delen. Voicemail, ze is niet alleen van hem, maar ze is van ons. Hall & Oates. Ze namen het op in 1983. Het was speciaal voor hun verzamelalbum Rock and Soul Part 1. Het gaat over middelbare school, groepsdruk en vooral het idee dat er daarna nog een heel leven begint.

Daryl Hall en John Oates. Adult Education. Daar is meer dan ooit nood aan. Zometeen nog een oude rakker. Neil Diamond, If You Know What I Mean.

Neil Diamond, if you know what I mean. In 2001 nam Eric Clapton I Ain't Gonna Stand For It op voor het album Reptile. Maar het nummer is eigenlijk van Stevie Wonder. Het origineel uit 1980 speelt bewust met country muziek. Wonder zong de coupletten zelfs een beetje als een country zanger. Clapton zei later dat hij zijn versie net vrij dicht bij dat origineel wilde houden. Stevie Wonder door de gitaarfilter van Eric Clapton. I Ain't Gonna Stand For It.

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op irepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica, body and Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
2: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
3: De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlei, maar op de Gallifortlei. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Gallifortlei in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend gewoon.

ABBA and Money, Money, Money. It's a rich man's world. En rijken, ja, die zijn er meer dan genoeg tegenwoordig. Na Livin' La Vida Loca bleef Ricky Martin volop in die explosieve Latin popmix zitten. She Bangs was dan ook de opener van zijn album Sound Loaded uit 2000. Veel percussie, blazers, gitaren en tempo. Dit is duidelijk een plaat die gemaakt is om meteen maar met de deur in huis te vallen. Ricky Martin dus. En ja hoor, She Bangs.

The Beatles, I saw her standing there. Je herkent het vast, hè? Hotel California. En het klinkt alsof alles vanaf het begin perfect op zijn plaats viel, maar de opname was veel minder eenvoudig. De eerste versie bleek uiteindelijk in een verkeerde toonsoort te staan voor Don Henley's stem, waardoor de band het nummer opnieuw moest opnemen. En ook live zorgde het arrangement voor een uitdaging. Dan Felder die speelt in de intro een 12-snarige gitaar, maar later heeft hij ook een gewone elektrische gitaar nodig voor de solo. Om niet voortdurend van instrument te moeten wisselen, gebruikte hij daarom die opvallende Gibson met twee halzen. Eén hals met 6 snaren en één met 12. En zo werd die gitaar bijna even herkenbaar en legendarisch als het nummer zelf.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

Boney M en Gotta Go Home, maar voor het zover is, heb ik nog een heel pak muziek voor je. Bij Ronald, ben nog tot 2 uur bij op Radio Express. Brian Ferry, die werkte voor Boys and Girls met een indrukwekkende studioploog. Op deze plaat hoor je Marcus Miller op bas, Na Rogers op gitaar en David Sanborn op saxofoon. Dat verklaart die elegante mix van funk, sfeer en nachtelijke sax, zullen we het maar noemen. Je had hem herkend. Dit is Brian Ferry, Don't Stop the Dance.

Kings All Day and All of the Night. Zondag, dat is onze favoriete dag, maar Robert Smith denkt daar in dit nummer duidelijk anders over. Bij hem draait alles om vrijdag. Toen hij de melodie schreef, vond hij ze zo vanzelfsprekend klinken dat hij bang was dat hij ze onbewust van iemand anders had gestolen. Hij belde zelfs vrienden om te vragen of zij de melodie herkenden. Niemand deed dat, ChatGPT bestond nog niet, dus ze was gewoon van hem. Uit Wish van 1992, Friday I'm in Love.

0: Tom Jones. Sexbomb.
1: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Wissounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LEDscreens op www.wissounds.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissounds.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.

Elvis Presley. Maar dan wel postmortem. A Little Less Conversation. Was Junkie XL. Dit is van dit jaar. Cameron Whitcomb.

Dolly Parton, You Are. Luisa Fernandez was een Spaanse zangeres die eind jaren 70 helemaal in de Europese discogolf terechtkwam. Na Lay Love on You volgde in 1978 Give Love a Second Chance, opnieuw geproduceerd door John David Parker en afkomstig van haar debuutalbum Disco Darling. De titel zegt eigenlijk alles. Geef je relatie nog één kans, maar dan verpakt in 4 minuten pure elegante disco. Later vormde Fernandez ook jarenlang een duo met de Duitse zanger Peter Kent. It is Give Love a Second Chance.

Luisa Fernandez, Give Love a Second Chance. Zullen we samen ons oor even tegen de muur leggen en luisteren wat er aan de andere kant gebeurt?

The Robert Cray Band. Mooi gezongen, maar een echte held is het niet. Right Next Door. Dit klinkt als pure Jamaicaanse reggae, maar het nummer begon eigenlijk bij de OJ's. Third World nam de compositie, geschreven door Kenny Gamble en Leon Huff, op in 1978. En ze gaf ze veel meer funk, disco en eilandgevoel. Het werd een internationale doorbraak en het staat op het album Journey to Addis. Third World met Now That We Found Love.

0: Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
4: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
5: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

Cliff Richard en Wired for Sound. Als ik zeg Joyce de Trog, Inge Moerenhout en Katja Alens, waaraan denk je dan? Jawel, Opium.

Chris Andrews. To whom it concerns. Wel, ik kan je vertellen dat het voor mij gedaan is voor deze zondag tussen 12 en 2 op Radio Express. Vond fijn dat je meeluisterde. Volgende week nieuwe aflevering. Ik laat je nog één keer dansen op zondag met The Village People.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op Express.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
3: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: Het klinkt bijna ongelooflijk, maar I'm Gonna Be 500 Miles van de Proclaimers was bij ons geen hit. En dat terwijl de broers Craig en Charlie Reid in Amerika tot nummer 3 kwamen. Buiten onze landsgrenzen ging het er heel anders aan toe. In Australië, Nieuw-Zeeland en IJsland schopte de folkpopknijter het tot nummer 1. De meezinger groeide uit tot stadionklassieker en leverde 4 keer platina op in Nieuw-Zeeland, dubbel platina in het Verenigd Koninkrijk en platina in Spanje, Denemarken en Australië. In de States kwam de doorbraak pas later, na de film Benny and Joan. Het leverde de Schotse broertjes daar een gouden plaat op en internationale roem. En ironisch genoeg bracht dit ene nummer hen weer meer op dan al hun andere songs samen. Tja, soms moet je echt 500 miles reizen om een echte wereldhit te scoren. When I

0: Goed nieuws voor wie van theater en van een avondje lachen houdt, want we hebben tickets voor Tom, Dick en Harry van Theater Zeemanshuis. Tom en zijn vrouw Lynn bereiden zich voor op een belangrijk huisbezoek van het adoptiebureau. Alles moet perfect zijn, tot de twee broers van Tom binnenvallen met behulpzame plannen die volledig ontsporen. Dankzij Dick en Harry belanden er smokkelwaar, illegale, een mogelijk lijk en zelfs figuren uit de onderwereld in het huis. Het resultaat is een razendsnelle klucht waarin één kleine leugen een lawine van absurditeiten veroorzaakt en iedereen op hilarische wijze in zijn eigen val trapt. We hebben 10 duo-tickets klaar liggen voor de voorstelling van Tom, Dick en Harry op donderdag 8 oktober om 20 uur in de Zwarte Zaal van het Fakkeltheater in de Reinderstraat in Antwerpen. Wat moet je doen? Je mailt Tom samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Wij loten de winnaars eruit. Veel succes!
1: Dit is Radio Express.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
0: Bij iRepairShop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepairShop, dat is snel gefixt.
2: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Ultiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica, body and Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerpen Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
3: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag

Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Deze week keren we terug naar de brille jaren 60 met tieneridool Johnny Tillotson, die 21 jaar jong was toen hij wereldwijd doorbrak met het liedje Poetry in Motion. Het nummer werd geschreven door het duo Mike Anthony en Paul Kaufman. Beide songschrijvers zaten tijdens de lunch voor het raam en zagen zo vele mensen passeren. Het was in die tijd, en ook nu waarschijnlijk nog, een fijne bezigheid om de knappe dames te spotten die voorbij liepen, en zo gebeurde het ook. Een groepje jonge meisjes uit de naburige school wandelde voorbij het raam van de lunchbar en een van de heren maakte toen de opmerking: "It's just like a poetry in motion, see her gentle sway." Zo hadden ze alvast de titel van een nieuwe song die heel traag begon, maar daarna een swingende dansplaat werd. Het was countryartiest Johnny Tillotson die onder contract zat bij Cadence Records, die het nummer mocht zingen en er op slag wereldwijd beroemd mee werd. Naast Amerika werd het liedje ook gesmaakt in Europa en stond het op vele plaatsen nummer 1 of in de top 10. Het werd enkele keren opnieuw opgenomen met verschillende muzikanten. Het bekendste is de versie met saxofonist Boots Randolph en Floyd Kramer aan de piano. De versie waarop King Curtis saxofoon speelt, bleef tot 2011 in het archief. Wij laten de originele versie uit 1960 op je los. Geniet van dit leuk en grappig liedje. Een echte feel-good song. Dit is Poetry in Motion.

zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Wissound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.

0: Hit Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe van Dam.
1: James Ingram maakte zijn debuutplaat It's Your Night in 1983. Ingram werkte met artiesten als Ray Charles, Anita Baker, Natalie Cole en Kenny Rogers. Hij schreef ook mee aan PYT van Michael Jackson en werkte later ook nog met Angie Stone. Maar zijn grootste successen boekte hij met duetten met Patty Austin, Baby Come To Me en Do You Keep The Music Playing in 1983. In 1985 maakte hij met Michael McDonald Yamo Be There. Dat leverde het gelegenheidsduo een Grammy op. James Ingram overleed op 29 januari 2019 op 66-jarige leeftijd aan kanker.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
2: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
1: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
2: Light Experience Center. Druk op pauze.
1: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
2: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
3: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
5: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
6: De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlei, maar op de Gallifortlei. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Gallifortlei in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
3: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op Express.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè.
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info, surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: De geschiedenis van de hits. Geschiedenis van de hits. Met Christophe Van Dam.
1: Breakout van de Britse band Swing Out Sister uit 1987 werd door de gelijknamige band zelf geschreven. De zangeres Corinne Drewery was voorheen een modeontwerpster. De naam van de band is trouwens afgeleid van de film Swing Out Sister, een Amerikaanse musical comedy uit 1945. Voor Swing Out Sister was het erop of eronder. Het trio had een contract voor 2 nummers getekend, maar hun allereerste nummer, Bluemood, was niet in de hitlijsten terechtgekomen. De platenmaatschappij twijfelde daarom of het contract zou worden verlengd. Ze wilden namelijk geld verdienen, anders liep het trio het risico om te worden gedropt. En daardoor moest de band Breakout onder tijdsdruk en stress componeren. Je begrijpt allicht de spanning en de vreugde toen het nummer Airplay kreeg en vervolgens de charts haalde. Breakout betekende de internationale doorbraak voor Swing Out Sister. Het nummer behaalde de 4e plek in Groot-Brittannië en de 6e in de Amerikaanse Billboard Hot 100.

0: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen. Gentsesteenweg 283. iRepair Shop. Dat is snel gefixt.
5: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
6: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports. Deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag. Van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
7: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

Goed nieuws voor wie van theater en van een avondje lachen houdt, want we hebben tickets voor Tom, Dick en Harry van Theater Zeemanshuis. Tom en zijn vrouw Lynn bereiden zich voor op een belangrijk huisbezoek van het adoptiebureau. Alles moet perfect zijn, tot de twee broers van Tom binnenvallen met behulpzame plannen die volledig ontsporen. Dankzij Dick en Harry belanden er smokkelwaar, illegale, een mogelijk lijk en zelfs figuren uit de onderwereld in het huis. Het resultaat is een razendsnelle klucht waarin één kleine leugen een lawine van absurditeiten veroorzaakt en iedereen op hilarische wijze in zijn eigen val trapt. We hebben 10 duo-tickets klaar liggen voor de voorstelling van Tom, Dick en Harry op donderdag 8 oktober om 20 uur in de Zwarte Zaal van het Fakkeltheater in de Reinderstraat in Antwerpen. Wat moet je doen? Je mailt Tom samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Wij loten de winnaars eruit. Veel succes! Dit is Express!

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Vandaag gaan we nog eens de country tour op met een liedje dat in 1965 in de USA heel wat prijzen en awards in de wacht sleepte. We hebben het over zanger en acteur Roger Miller. Zijn bekendste song was ongetwijfeld King of the Road. Daarin zingt Miller over zwervers en landlopers die bekend stonden als Kings of the Road. Ze hadden misschien weinig comfort, maar hun geluk bestond uit veel vrijheid. Een beetje de Amerikaanse Robert en Bertrand uit de stripreeks van Willy van der Steen. Miller vertelde dat hij het nummer schreef in 6 weken tijd toen hij door Indiana reed en er een bord zag met daarop caravans te koop of te huur. Enkele weken later was hij in Ontario, Canada, waar hij een beeldje zag van een zwerver in een sigarenwinkel. Hij kocht het beeldje en maakte zijn lied af in de kamer waar hij verbleef. Miller's gekrabbelde tekst van King of the Road hangt nu in een nis van de Country Music Hall of Fame. In de jaren 70 opende hij 2 motor-inns met de naam King of the Road, 1 in Nashville en 1 in Georgia. In tegenstelling tot de goedkope onderkomens waar Miller in zijn lied over zingt, werden deze motels echter aangeprezen als luxe accommodaties. Op de bovenste verdieping van het motel in Nashville was een muziekclub gevestigd waar Roger Miller vaak optrad. Miller was een fervent roker en stierf aan long- en keelkanker in 1992. Wij herinneren hem door deze country-klassieker. Dit is King of the Road.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op Express.

0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: In 1984 ging Missing You van John Waite naar nummer 1 in de Amerikaanse Billboard Hot 100. De eerste single van de LP No Breaks was Waite's grootste solo-hit en bereikte nummer 1 in de States en Canada. Toen hij de eerste regel eenmaal had geschreven, kwamen de woorden haastig bij Waite binnen en had hij de tekst in ongeveer 10 minuten klaar. Ik zong het hele eerste couplet, de brug en het refrein zonder ook maar één keer te stoppen. Toen moest ik stoppen. Ik was zo overweldigd. Ik ging achteruit van de microfoon staan en kon niet praten. Toen rolde ik de band gewoon weer op en ging er gewoon mee door. John Waite dacht op dat moment dat hij een nummer 1 had. Om hem te citeren, ik wist het gewoon. Ik wist gewoon in mijn hart dat het zo goed was.

0: Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
2: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
1: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
2: Light Experience Center. Druk op pauze.
1: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
2: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
3: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende after party en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
4: De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlijn, maar op de Gallifortlijn. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Gallifortlijn in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend gewoon.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Radio Express.
4: Een hele goede avond. Het is 6:00 en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
0: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
5: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.

0: De geschiedenis van de hits. Geschiedenis van de hits. Met Christophe Van Dam.
1: De kleurrijke Goombay Dance Band werd in 1979 opgericht door de Duitser Oliver Bent en zijn vrouw Alicia. De groepsnaam slaat op een kleine baai op het Caraïbische eiland Saint Lucia. De groep brengt een mix van soca, calypso en pop. Oliver speelde in de 70s, net als onder andere Donna Summer, Les Humphries en Liz Mitchell van Boney M. een rol in de Duitse versie van de musical Hair. Later behaalde hij ooit brons op het Duitse turnkampioenschap en was hij ook te zien als acteur. Wanneer hij een tijdje naar Saint Lucia trekt, ontmoet hij er zijn toekomstige echtgenoten en de bandleden. De Goombay Dance Band vulde enigszins het gat dat hun tanende genregenoten Boney M. achterlieten. De debuutsingle Son of Jamaica is meteen een voltreffer. In Duitsland staan ze er 9 weken mee op 1. Korte tijd later slaat het succes over op Vlaanderen, Nederland, Zweden en Spanje. Daarna blijft het een tijdje stil rond de groep. Tot 70's in 1982 een zomerhit wordt. Wat hen in 1980 in Groot-Brittannië niet lukte, lukt nu wel. 70's staat er in april 3 weken op 1. Het is na The Model van Kraftwerk de tweede Duitse topper in korte tijd in de Britse top 40. Goombay Dance Band bleef nog actief tot 1995, maar kon het succes nooit meer evenaren.

Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè.
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. Happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
4: De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlijn, maar op de Gallifortlijn. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Gallifortlijn in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Een hele goede avond, 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag van maandag tot zondag hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat de jaren 80 te bieden hebben.

De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlei, maar op de Gallifortlei. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Gallifortlei in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend.

0: Kom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Ramen zonder sfeer of een muur die nog niet afvoelt? Bij Brussels Huis krijg je raam- en muurdecoratie op maat, met exclusieve materialen en persoonlijk advies van A tot Z. Zo krijg je snel een transparante prijsraming en onze vakmensen meten op en plaatsen perfect. Bezoek onze showroom in Aalst en plan je gratis afspraak op brusselshuis.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Antwerpen leeft.
1: Goed nieuws voor wie van theater en van een avondje lachen houdt, want we hebben tickets voor Tom, Dick en Harry van Theater Zeemanshuis. Tom en zijn vrouw Lynn bereiden zich voor op een belangrijk huisbezoek van het adoptiebureau. Alles moet perfect zijn, tot de twee broers van Tom binnenvallen met behulpzame plannen die volledig ontsporen. Dankzij Dick en Harry belanden er smokkelwaar, illegale, een mogelijk lijk en zelfs figuren uit de onderwereld in het huis. Het resultaat is een razendsnelle klucht waarin één kleine leugen een lawine van absurditeiten veroorzaakt en iedereen op hilarische wijze in zijn eigen val trapt. We hebben 10 duo-tickets klaar liggen voor de voorstelling van Tom, Dick en Harry op donderdag 8 oktober om 20 uur in de Zwarte Zaal van het Fakkeltheater in de Reinderstraat in Antwerpen. Wat moet je doen? Je mailt Tom samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Wij loten de winnaars eruit. Veel succes!

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlei, maar op de Gallifortlei. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Gallifortlei in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend gewoon.

Goed nieuws voor wie van theater en van een avondje lachen houdt, want we hebben tickets voor Tom, Dick en Harry van Theater Zeemanshuis. Tom en zijn vrouw Lynn bereiden zich voor op een belangrijk huisbezoek van het adoptiebureau. Alles moet perfect zijn tot de twee broers van Tom binnenvallen met behulpzame plannen die volledig ontsporen. Dankzij Dick en Harry belanden er smokkelwaar, illegale, een mogelijk lijk en zelfs figuren uit de onderwereld in het huis. Het resultaat is een razendsnelle klucht waarin één kleine leugen een lawine van absurditeiten veroorzaakt en iedereen op hilarische wijze in zijn eigen val trapt. We hebben 10 duo-tickets klaar liggen voor de voorstelling van Tom, Dick en Harry op donderdag 8 oktober om 20 uur in de Zwarte Zaal van het Fakkeltheater in de Reinderstraat in Antwerpen. Wat moet je doen? Je mailt Tom samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Wij loten de winnaars eruit. Veel succes!

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Radio Express.
4: Het laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur, van zondag tot donderdag, tussen 11 en 12.

Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Een hele goede avond. Dit is Radio Express, de radio van stad.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlei, maar op de Gallifortlei. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Gallifortlei in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend gewoon.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

De donderdagmarkt in Deurne-Noord zit vanaf 24 september in een nieuw jasje. Voortaan vind je de wekelijkse markt niet meer op de Tenekovenlei, maar op de Galliefortlei. Een nieuwe centrale locatie waar de markt opnieuw volop kan bruisen. En Radio Express maakt de start extra gezellig. Van 10 tot 12 zenden we live uit van op de markt met fijne muziek en babbels met bezoekers en marktkramers. Kom dus zeker langs op donderdag 24 september op de Galliefortlei in Deurne. De markt verhuist en Radio Express verhuist voor één ochtend.